Waarom wil maar niet ooit weer leren dan dat we even vinden? Waarom moet dan maar even vinden meer? Maar op de wat om ik daar moniteer gewoon niet gewoon dat vaar nou no. We hebben maar nog meer dan wang toch maar je bent meer dat we daar dat we vijf wat dingen. Moet van ongaan ik daar van ongaai. We hebben wat wang. Ook we hebben maar nog meer moet toe. Ook we hebben meer dat we meer pinnaat. Dat vind ik mooi door goeie ku. Lawa dengan apa tengi oi aho, tapi tak baik tau ke. Mau mesin orang tu, mau yang tempat malam hari, tapi tak baik dia tua. Itu ke mau, ai fakak keluar kau ya, ia fia fini. Time now is 29 minutes to 7. Once again, welcome and good evening. Welcome once again to your evening program with your favorite station 88.6 FM Radio Nukulofa. From pay man matang to mini de wabalu ki he fitu ko ogo va finir ma motor be manak pe moy tui ogo le lebe me ko to ape I he tap ko to ape fai fa dunia I ogo ko be da mai program mai boni ki da un we fe fin ki to mai program ma ma ni pe pe moy tui be ko le lebe me ko to ape be foki ki nga I fa dunia ko mo foki fo ho ko I he pe fin Malam mu kei fua ngai fatunga kei kehe o he fia fini. Mui tui be ma manaki o ulelei be mea koto. Be mahina fuan ko septe ma. Be mo e mahina ngai fae I he fia fini. Be wai pe tui o ku te watu hoki ngai tali ui. Be mo e manaki be o ku whainga maari e be mea koto a be. I he fia fini be wai tui be a mo e manaki. Okulerei pe me kato pe ihe fe fini. Hivaraki kamata ake tau proklama e fe fini kua tue maak motor kato pe ihe fe fini pe moi tui oku whaingamari e pe me kato pe ihe tapa kato pe oe moui ihe fe fini.